Jan in flipflops, al die andere plekken vers. Zo weet Jimmy en Rebecca, die met 12 langs alles wees. Ben naar het pek, onder de strömen, onder de hoffnung.